Ja, nog zo langer zanker dat er ook de Like a Rolling Stone, wat hebben we, Bob Dylan. Zo naar de Booker T en de MG's, hier de Green Onions.